0: qui nous a offert en tout cas un magnifique dénouement, cette étape de Poligny pour le retour en France. Première victoire norvégienne par la championne de Norvège. Et c'est bien aussi de récompenser cette équipe UNOX avec cette très belle victoire, parce que c'est une équipe qui est toujours offensive, toujours présente, notamment dans les courses en Belgique, qui a ce tempérament d'attaquer, d'oser prendre des risques.
1: De l'histoire moderne du Tour de France a endossé ce maillot jaune de leader au classement général. Voilà pour ces premières informations. La plus combative, c'est également elle.
0: Elle va devoir tenir debout longtemps sur le podium, parce que et effectivement, elle va enchaîner les cérémonies protocolaires. On est avec Lotte Kopecky et Audrey De Grange.
2: Lotte Kopecky, ja, je was er zo dichtbij. Je hebt zien rijden, denk ik. Je bent tot op 10 seconden gekomen na een inspanning van 75 kilometer. Welk gevoel heb je dan nu?
3: Nou, vooral teleurgesteld dat ik er net niet bij geraakt was. Ik had dat ik mijn inspanning heel goed indelen was en dat ik stuk bij stuk korter kwam. Ik zag ze voor me rijden en ik dacht van oké, ja. Binnen een paar kilometer ben ik erbij. En dan begon ik binnen in kramp te schieten. En dan kun je gewoon niet meer duwen. En ik zat er niks anders op dan tempo te minderen en naar jammer genoeg terug te laten rijden.
2: Ik denk dat het sterven was voor allebei.
3: Ja, zeker.
2: Met de hitte ook?
3: Vooral die hitte, ja. Het ding is, ik was niet leeg, maar mijn benen schoten gewoon in kramp en dat is gedaan.
2: Je ging in de achtervolging op 75 kilometer, zat toen anderhalve minuut. Had je gehoopt om nog iemand mee in steun te krijgen op dat moment, om het gat toch dicht te rijden?
3: Ja, we waren vooraf weg met een groep van denk een 12-tal. Maar ja, ik snap ook niet goed waarom dat eigenlijk voor geen meter ronddraaide. Wat eigenlijk wel jammer was, want het was een heel mooie groep. En dat is toch wel iets makkelijker geweest om aan de finish te geraken. Ik denk dat ze had 1 minuut en het peloton begon echt stil te vallen. Ik dacht van ik heb echt een goede benen vandaag. En als ik hier nu blijf zitten, is het gaat bij 2-3 minuten en dan is het helemaal niet meer overbrugbaar.
4: Yes, but I haven't been thinking about it because I never thought it was possible.
0: Je n'avais pas pensé que c'était possible.
4: Standing here is like it's unreal.
0: En étant gagnant d'étape, c'est irréel.
4: When I went and it was many seconds and I thought, she will catch me.
0: Je pensais qu'elle allait revenir, tout simplement.